0: Ik heb zang, je zingt aan mij aan dan, hè?
1: Ja. De zang blijft bij de padman in de best. Ja, dan.
0: Ja. Ja. Dit
1: doe ik. Dit doe ik. Dit doe ik. Dit doe ik. Go for el. Dir me lardo. Ganga lucem stronga be. Was je een beetje erg, hè?
2: Jan moet eens een herstel.
1: Ja?